Eweze mu yokumachia kuisekeda chikabiri. Mwasuze mtia no banafa batuuliriza. Agobudde buno kuseddume lubogola simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Sentai.